0: Het is 3:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Goedenacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: Blijf luisteren naar Venlo Vintage. De allermooiste klassiekers voor onder de dekens.
1: Well, when I was a young man and never been kissed, I got to thinking it over how much I'd missed.

0: Het is 5:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
2: Een hele goede nacht.
3: Psst, Venlo Vintage wens je een

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Asielminister Van den Brink roept alle gemeenten opnieuw op snel extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Hij bezocht gisteravond onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar sprak hij met het Rode Kruis, opvangorganisatie COA en asielzoekers die geen plek kregen in het AZC. Volgens de minister doen medewerkers en omliggende gemeenten al alles wat ze kunnen. Ter Apel is vol en laat al een week lang niet meer iedereen toe. Daarom wordt er elders naar slaapplekken gezocht. De VS en Iran zijn het bijna eens over een nieuw nucleair akkoord. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance in Washington. Volgens hem spreken de onderhandelaars over de Iraanse voorraad verrijkt uranium en andere details van het akkoord. Amerikaanse media melden gisteren al dat er een akkoord zou zijn, maar dat werd tegengesproken door het Iraanse persbureau Tasnim. Vance zegt dat hij er vertrouwen in heeft, maar dat hij een doorbraak in de gesprekken nog niet kan garanderen. De VN zette Israël op een zwarte lijst vanwege de beschuldigingen van seksueel geweld in Palestijnse gebieden. Volgens Israël gaat het om een politieke campagne tegen het land. Het VN-rapport is nog niet openbaar, maar zou gaan over geweld tegen Palestijnse gevangen door Israëlische veiligheidsdiensten. VN-secretaris-generaal Guterres zou eerder al hebben gewaarschuwd voor ernstige zorgen over seksueel geweld. De lijst leidt niet tot directe sancties, maar geldt als diplomatiek drukmiddel. En het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over de vraag of het land moet gaan onderhandelen met de Europese Unie om lid te worden. Het referendum wordt op 29 augustus gehouden. Er wordt een tweede referendum in het vooruitzicht gesteld als de onderhandelingen echt tot lidmaatschap kunnen leiden. IJsland had zich al eerder kandidaat gesteld, maar staakte de gesprekken daarover in 2013 toen een eurosceptische regering aan de macht kwam. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is het geluid van de lente. Dit is het geluid van Venlo Vintage.
0: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt. En herinneringen oproepen. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Venlo Vintage.
4: Tot 7 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker. Met Erik van Vliet.
5: Een hele goede morgen.

alweer 50 jaar geleden hè, dat Sweet Love van Ferrari in de top 40 stond. Ja, in de Lage Landen op 29 mei 1976. Hè, ja, stond het op de allereerste plaats hè, op deze dag. Hè. Goedemorgen, het is vrijdag, bijna weekend. 29 mei 2026, even voor de statistieken. Ja, we zijn vandaag bezig met aflevering 5357 ja, van Voor de Wekker Wakker. Ja, dat is een aardige ruk, jongens. Ik zal eens een keer gaan uitrekenen hoeveel jaar dat is. Maar ja, ik ben de tijdsbesef een klein beetje kwijt. Maar goed, dat maakt niet uit. We zitten hier nog steeds op de bovenste verdieping van het grote Van Vliet-complex, hè. Ja. Goed, goedemorgen. Ja, het is onomstotelijk aangetoond dat een en dezelfde bruinvis in zowel de Oosterschelde als de Westerschelde rondzwemt. Zo blijkt volgens de laatste berichten en de laatste foto's die men op internet heeft gedeeld. Ja, onderzoekers van de stichting Delta Bruinvis die hebben gebruik gemaakt van foto-identificatie. Ja, grote vraag is nu hoe de bruinvis van de ene in de andere zeearm van de Noordzee is terechtgekomen. Ja, via de Oosterscheldekring en dan buitenom, dat denkt men, dat is het meest aannemelijk. Ja, of het moet via het kanaal door Zuid-Beveland zijn gezwommen. En dan had het ook door de sluis heen gemoeten bij Hans Wiert. Maar daar twijfelen ze een beetje aan. Ja. Ja, de stichting Delta Bruinvis die fotografeert al een tijdje bruinvissen en heeft ook een database opgebouwd van 150 verschillende exemplaren. Ja. Bruinvis L012R004 die werd voor het eerst gefotografeerd en zwemt meestal rond in de buurt van Burgsluis. Sinds 2012 wordt hij al gesignaleerd. Maar ja, nu lijkt deze bruinvis te zijn begonnen aan een zwerftocht. Ja, een wandelaar heeft de foto gemaakt. Het is bijzonder, zegt de bioloog. En ja, waarom deze bruinvis aan het zwerven is, dat is nog de grote vraag. Ja, het dier duikt regelmatig op in de Westerschelde. En het is daar ook goed toeven, want daar zit genoeg inktvis, daar zitten genoeg kwallen, er zit sprot, nou ja, alles wat zo'n bruinvis eet. Dus aan eten heeft hij in elk geval genoeg. Maar ja, ook haring hè, zit daar en veel kabeljauw. Maar goed, ja, wat hij een beetje aan het doen is, deze bruinvis, is een beetje gewoon aan het... kom nou zeg jongens, de mens doet dat toch ook? Die gaat toch ook af en toe eventjes een beetje rondtoeren? Hè? Deze bruinvis is gewoon even een uitje aan het maken. Ja, maar goed. Ja, het is wel weer iets bijzonders. Ja, ik vind het altijd leuk, weet je, die berichten over dieren en zo. En vooral als het goed gaat, hoor. Want ik heb ook wel eens in dit programma aan het begin wat berichten gehad van dieren die minder goed waren, toch? Ja. Maar goed, voor de wekker wakker, ik zeg goedemorgen. Dit is het ochtendradio feuilleton.

0: begint lekker met Erik in de Morgen. I can feel you. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland. I can feel you.
1: The back-to-back classic. De 90s hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet.

0: plaatjes zelf inkleuren. Twee liedjes uit de jaren 90 in de back-to-back classic bij Voor de Wekker Wakker. Ik zeg goedemorgen, het is vrijdag. Dus eventjes de hoogste tijd, want we gaan even kijken naar het nieuws.
1: Een dagelijkse ochtendshow. Wie wil dat nou niet? Zeg Erik, wat is het nieuws voor vandaag?
0: Nou, is heel makkelijk. Ga even kijken naar het nieuws, jongens. Twee Roemenen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag licht gewond geraakt toen een drone insloeg in een wooncomplex. Volgens Roemenië was de drone Russisch. Het zou trouwens de eerste keer zijn dat de Roemenen gewond zijn geraakt door een Russische drone. Ja. En het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over de vraag of het land toe moet treden tot de Europese Unie en lid moet worden. Ja, het parlement steunt daarmee het twee-stappenplan van de regering. Zo wordt er een tweede referendum in het vooruitzicht gesteld als de onderhandelingen echt tot een lidmaatschap kunnen leiden. Ja, dan gaat dus IJsland toetreden tot de Europese Unie. Hè? Ja, het is eventjes afwachten natuurlijk. 29 augustus pas, dan wordt het referendum gehouden. Ja, en de Verenigde Naties die plaatsen Israël op een zwarte lijst wegens het gebruik van seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur Danny Danon bekendgemaakt op X. Hij heeft ook gezegd de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Ja, het jaarlijks rapport van de Verenigde Naties over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt. Maar Israël die heeft het zeg maar al wel gedeeld. Dus ja, het wordt tegenwoordig gewoon gelijk op social media gezet. Hè? Ja. Ja, volgens het rapport is het aantal gevallen van seksueel geweld in conflicten over de hele wereld sterk gestegen. Ten opzichte van 2024, zo meldt het persbureau. Ook Rusland is dit jaar voor het eerst op de zwarte lijst geplaatst vanwege seksueel geweld tegen krijgsgevangenen en inwoners die tijdens de oorlog in de Oekraïne zijn vastgehouden. Ja, op de eerdere versie van de zwarte lijst staan terreurgroepen als Hamas, IS en de gewapende milities in landen waar de oorlog woedt, zoals de Rapid Support Forces, oftewel RSF, in Soedan en Al-Qaeda in de islamitische Maghreb in Mali. Ja, opname op de lijst is een vorm van diplomatieke druk en zo zijn er ook geen concrete sancties aan verbonden. Ja, de aantijgingen nu aan het adres van Israël is niet nieuw. In april is er al een rapport verschenen van Save the Children. Daar staat ook in dat Palestijnse kinderen in militaire gevangenissen worden gemarteld, seksueel misbruikt en uitgehongerd. En ook in wat eerdere rapporten van de VN maakt men al melding van seksueel geweld tegen gevangenen. Ja. Dus Israël staat nu op de zwarte lijst. Hè? Ja. Zo is er ook een politieke campagne bezig tegen Israël. We zullen blijven strijden, zo zegt een van de mensen op het platform. We zullen alles aan de kaak stellen. De waarheid zal zegevieren. En volgens de ambassadeur heeft Israël bewijsmateriaal, documenten en antwoorden op elke beschuldiging geleverd. Zo heeft de VN-vertegenwoordigers ook de boel uitgenodigd om te plaatsen onderzoek te doen. Maar ze hebben ervoor gekozen om dit niet te doen. Ja. Maar ja, het is allemaal ellende in de wereld. Hè. Die oorlog die is nog steeds niet afgelopen. Hè. Nee, maar goed. Voor de Wekker Wakker, op deze dag in 1971, het is eventjes geleden, staat er een liedje van de Rolling Stones in de top 40. Het liedje dan heet Brown Sugar en blijft er 2 weken staan.

0: Ja, zo kunnen ze ook zijn, hè. Ja, Valencia, ai ai. En My Mind Missing, hoor je als de dagtopper van vandaag. Ja, de dagtopper, altijd van een nieuwe artiest aan het firmament. Want we zijn altijd op zoek naar nieuwe muziek. En dan hoor je dat als dagtopper voorbij komen, hè. En voor de wekker wakker. Ja, op vele verzoek, ik zei het al heel af en toe, een oude column van Beer. Oftewel van Donders, oftewel, Pastoor Zervaas. Nou, we hebben nu een column gevonden. Dat is eentje van 2024, dat is 2 jaar geleden. En dat ging toen over een pakje. Luister met aandacht.
1: Beers, roddelende breuzel.
2: De Limburgse buurman praat al een paar dagen niet meer tegen mij. Eigenlijk is het ook dat mijn schuld. Ik had dat eigenlijk ook niet moeten doen, hè. Hoe is dat nou eigenlijk zo gekomen? Nou, een paar dagen geleden riep de Limburgse buurman mij binnen en zegt u, kom eens even kijken. En had u op de keukentafel 7 fluitkabouters staan. Hier staan 7 fluitkabouters. Ik zeg, wat buurman, flutkabouters? Nee, fluitkabouters. Kijk, als ik er langs loop, dan is er een sensor zit erin. En als ik er langs loop, beginnen ze allemaal te fluiten. Ik zeg, geweldig zeg. Ik zeg, geweldig, wat een herrie, hè. 7 fluitkabouters. Ik zeg, hoe kom je daar nou zo aan? Nou, dat zal ik je vertellen, zei de Limburgse buurman. Ik ben in een winkelcentrum Hoogkaterijn in Utrecht geweest en daar verkopen ze pakjes. Daar is een pop-up winkel en die verkoopt onbezorgde pakketten en de mensen staan in de rij en ik heb ertussen gestaan en ik heb 7 pakjes gekocht, heb ik ze thuis uitgepakt en wat bleek, 7 fluitkabouters. Ja, ja, ik zeg, leuk. Leuk zeg. Wat ga je ermee doen? Dat weet ik nog niet. Ik zeg, oké, ik ben gegaan. Ik heb thuis op de zolder eens even gekeken in mijn verkleedkist van de carnaval. En ik heb een heel leuk kostuumpje eruit gehaald. En dat heb ik hem gegeven in een net pakje. Bel hem aan. Ik zeg, buurman, ik heb nog een pakje voor je. Ben je in Utrecht geweest? Ik zeg, min of meer, alsjeblieft. Ik ben naar binnen, hij pakt het uit. En dan had ik het niet moeten doen. Ik had er sowieso schik in, maar ik had het niet moeten doen, hè. Ik had hem geen kostuumpje moeten geven van Sneeuwwitje. En dit was Beer. Graag tot de volgende keer.

0: mooi liedje, hè? Rob de Nijs van even geleden. Nou ja, heel lang geleden. Zo zal het zijn, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. En dat zat na de column van Berg, die we af en toe in de herhaling gooien. En ook Pastoor Zervazen. Ja, heel af en toe hoor je een oud fragment van deze, ja, toch wel man waar ik een ontzettend grote fan van ben, of van die donders. Goed, Voor de Wekker Wakker, even kijken naar het weerbericht vandaag. Het is vooral in het noordelijke deel van de Lage Landen klein beetje onstuimig. Daar kan een onweersbui plaatsvinden en de temperatuur die loopt daar ook snel op. Temperaturen liggen bijvoorbeeld vanmiddag tussen de 28 en lokaal 33 graden. Dus ja, wat ik gisteren ook las, dat het de hele dag ging regenen. Dat vind ik een beetje raar, want in het weerbericht staat hier eigenlijk niks daarover. Alleen hoge temperaturen. Ja, in de loop van de middag dan gaat wel de kans op wat regen toenemen. In het binnenland met zware windstoten, onder andere hagel, ja, en veel regen. Dan pas, maar ja, dan hebben we alweer mooi weer gehad, hè, 33 graden. En na de buien dan draait de wind weer naar het westen en koelt het wat af. Nou, ja, morgen dan is er ook weer veel zon. Maar in het zuiden is er dan wel kans op een regenbuitje. De temperaturen liggen dan ook tussen de 22 en de 28 graden. Dus het valt over het algemeen vandaag nog mee.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Nummer 48.
4: It's

Ja, My Medicine, Milk Inc. Altijd leuk hoor, die muziek van Milk Inc. Ze hebben heel veel liedjes gemaakt al in het verleden. Hè. Ja, dit keer komen ze op nummer 48, komen ze nieuw binnen in de flitsende 50 van deze week. Hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker, we kijken eventjes naar het nieuws wederom. Ja, eventjes wat shownieuws. Jan Smit vindt de aankomende concerten met de toppers een fijne afleiding, zo zegt hij, van zijn scheiding. Het gaat naar omstandigheden goed, zo meldt hij via social media. En hij zegt dat hij uitkijkt naar de toppers. Hij wil weer iets leuks doen. Het gaat goed met mij, we hebben een leuke week, zo vertelt hij tijdens de repetities voor de concerten in de Johan Cruijff Arena. Ja, hij geeft wel toe dat het nog af en toe moeilijk is. Hij wil er ook weinig over kwijt. Hij zegt, ik ga er niet veel over zeggen. Als ik daar behoefte aan heb, dan kom ik wel naar jullie toe. Maar ja, hij kijkt in elk geval wel uit naar de concerten met de toppers. Hè. En de gemeente Arnhem heeft een vergunning verleend aan het Gelderdome voor twee concerten van Amerikaanse rapper Ye, voorheen Kanye West. Dat schrijft de burgemeester in een brief. Volgens de burgemeester hebben de aangekondigde concerten begrijpelijkerwijs veel commotie en ook heel veel reacties opgeroepen. Hij noemt de uitspraken van de rapper verwerpelijke uitingen die moreel en mogelijk juridisch volstrekt afkeuringswaardig waren. Maar hij zegt dat hij als burgemeester geen beslissing kan nemen op basis van persoonlijke of maatschappelijke afkeuring alleen. Ja, als burgemeester hoort de burgemeester van Arnhem te kijken naar zaken als openbare orde, beveiliging en andere veiligheidskwesties. Ja, en volgens de Arnhemse burgemeester zijn die zaken rond het concert allemaal goed geregeld. Dus het Gelderdome maakt zich dus op voor een concert van Kanye West. Ja, ik heb een liedje gevonden met Beyoncé samen. Ja. Dat is deze. Die heet Ego.

Je hebt geluisterd naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Morgenochtend om 7 uur is er een nieuwe aflevering op Venlo Vintage. Heel graag tot dan!

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Asielminister Van den Brink roept alle gemeenten opnieuw op snel extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Hij bezocht gisteravond onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar sprak hij met het Rode Kruis, opvangorganisatie COA en asielzoekers die geen plek kregen in het AZC. Volgens de minister doen medewerkers en omliggende gemeenten al alles wat ze kunnen. Ter Apel is vol en laat al een week lang niet meer iedereen toe. Daarom wordt er elders naar slaapplekken gezocht. De VS en Iran zijn het bijna eens over een nieuw nucleair akkoord. Dat zegt Amerikaanse vicepresident J.D. Vance in Washington. Volgens hem spreken de onderhandelaars over de Iraanse voorraad verrijkt uranium en andere details van het akkoord. Amerikaanse media melden gisteren al dat er een akkoord zou zijn, maar dat werd tegengesproken door het Iraanse persbureau Tasnim. Vance zegt dat hij er vertrouwen in heeft, maar dat hij een doorbraak in de gesprekken nog niet kan garanderen. De VN zette Israël op een zwarte lijst vanwege de beschuldigingen van seksueel geweld in Palestijnse gebieden. Volgens Israël gaat het om een politieke campagne tegen het land. Het VN-rapport is nog niet openbaar, maar zou gaan over geweld tegen Palestijnse gevangen door Israëlische veiligheidsdiensten. VN-secretaris-generaal Guterres zou eerder al hebben gewaarschuwd voor ernstige zorgen over seksueel geweld. De lijst leidt niet tot directe sancties, maar geldt als diplomatiek drukmiddel. En de Tweede Kamer is kritisch over een nieuw luchtvaartverdrag tussen de EU en landen in Zuidoost-Azië. Partijen vrezen oneerlijke concurrentie omdat Aziatische luchtvaartmaatschappijen aan minder strenge regels zouden hoeven voldoen. Onder meer PRO, D66 en de Partij voor de Dieren zijn bezorgd over het milieu en de arbeidsomstandigheden. Minister Karremans zegt dat het verdrag kansen biedt voor KLM in Azië en dat Europa andere landen niet dezelfde klimaatregels kan opleggen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is het geluid van de lente. Dit is het geluid van Venlo Vintage.
3: Stralend als de lentezon.
4: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Een Russische drone met explosieve lading is neergekomen op een flat in de Roemeense stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt op X van een ernstige schending van het internationaal recht. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Het bedrijf meldt dat niemand gewond is geraakt. De parlementaire enquête over het coronabeleid start vandaag met de openbare verhoren. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruin spijten het spits af. En de Tweede Kamer is kritisch over een nieuw luchtvaartverdrag tussen de EU en landen in Zuidoost-Azië. Partijen vrezen oneerlijke concurrentie omdat Aziatische luchtvaartmaatschappijen aan minder strenge regels zouden hoeven voldoen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

De zonnestralen dansen harmonieus op de onvergetelijke melodieën van de klassiekers. Venlo Vintage. De stralende glimlach van de lente. Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3-om-3 gedraaid met het geringe woord van Ron van de Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van 9.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een Russische drone met explosieve lading is neergekomen op een flat in de Roemeense stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond. De grote drone veroorzaakte een explosie en er ontstond een brand in een appartement op de 10e verdieping. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt op X van een ernstige schending van het internationaal recht. Het land zegt de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte te hebben geïnformeerd. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Het bedrijf meldt dat niemand gewond is geraakt. De test met de New Glenn-raket werd gehouden in Cape Canaveral, een plaats in de staat Florida. Bezos spreekt van een hele zware dag, maar heeft al aangekondigd opnieuw te gaan bouwen aan een raket. Blue Origin wil met zijn Glenn-raket concurreren met de Falcon en Starship-raketten van SpaceX. De parlementaire enquête over het coronabeleid start vandaag met de openbare verhoren. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins bijten het spits af. De coronacommissie onderzoekt al jaren het coronabeleid van december 2019 tot het voorjaar van 2022. Op dit moment wil de commissie 47 personen horen, onder wie oud-premier Mark Rutte. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om lessen te trekken uit het verleden. En de economische schade die de aanwezigheid van de wolf in Nederland aanricht is beperkt, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Vorig jaar werd 3% van de schapen die vroegtijdig stierven gedood door een wolf. Aan de gedupeerde veehouders is bijna 1,5 miljoen euro schadevergoeding uitgekeerd. Voor preventieve maatregelen is er zo'n 5,3 miljoen euro aan subsidie uitgekeerd vanuit de provincies. Verreweg de meeste schapen die door de wolf zijn aangevallen waren slecht beschermd. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gaza-strook in te nemen. Daarmee verbreekt hij het staakt-het-vuren dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Deze lente komt volgens het Weerinstituut KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Er was een gemiddelde temperatuur van 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Het aandeel van bouwbedrijf BAM is vanochtend 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. Concurrent Heijmans ging mee omhoog en won 3%. En de economische schade die de aanwezigheid van de wolf in Nederland aanricht is beperkt, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Vorig jaar werd 3% van de schapen die vroegtijdig stierven gedood door een wolf. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden, zei minister van Justitie Van Weel voorafgaand aan de ministerraad. Zonder verhoging ontstaat een gat van 30 miljoen euro op de begroting. Verschillende instanties, waaronder het Openbaar Ministerie, pleiten eerder juist voor een verlaging. Mensen kunnen vooral in de problemen komen als zij niet direct hun boete betalen, bijvoorbeeld omdat zij daar geen geld voor hebben. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gaza-strook in te nemen. Hij sluit volledige inname niet uit. Daarmee verbreekt hij het staakt het vuren dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd onder meer de gele lijn afgesproken, een denkbeeldige grens waarachter het Israëlische leger zich zou terugtrekken. Eerder deze week pleitte een Israëlische minister voor vrijwillige migratie van Palestijnen, wat volgens mensenrechtenorganisaties neerkomt op etnische zuivering. Deze lente komt volgens het Weerinstituut KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Er was een gemiddelde temperatuur van 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Gemiddeld viel 105 mm neerslag, waar het andere jaren 148 mm was. De afgelopen 30 jaar is het aantal zonuren in de lente toegenomen met 29%. Het warmterecord van gemiddeld 11,8 graden is uit 2024. Zowel maart, april als mei waren dat jaar warm. Het aandeel van bouwbedrijf BAM is vanochtend 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. BAM werd door Oddo BHF van de verkooplijst afgehaald en op de kooplijst gezet. Concurrent Heijmans ging mee omhoog en won 3%. De algehele stemming op het Damrak is voorzichtig positief. Beleggers lijken hoop te putten uit de naderende deal tussen de Verenigde Staten en Iran over een verlenging van het staakt het vuren. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Hey.
1: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
2: Goedemorgen.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een volgende virusuitbraak zal het opnieuw tijd kosten voor de risico's in kaart gebracht zijn. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden, zei minister van Justitie Van Weel voorafgaand aan de ministerraad. Zonder verhoging ontstaat een gat van 30 miljoen euro op de begroting. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. En de bevolking van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling sinds 1920, toen het land begon met volkstellingen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Bos.
1: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... plinkt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen... en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
2: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
3: Tot morgen.

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jurien Ballast met het Radio Nieuws. In maart van dit jaar werd 5% minder benzine en diesel getankt in Nederland ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Deze daling is niet direct het gevolg van minder autorijden, maar ligt volgens deskundigen aan de opmars van elektrisch rijden. Ook tanken mensen vaker goedkoop over de grens. Sinds de Verenigde Staten en Israël eind februari een oorlog begonnen tegen Iran, is de zeehandelsstraat van Hormuz gesloten. Daardoor zijn de brandstofprijzen fors gestegen. Bij een volgende virusuitbraak zal het opnieuw tijd kosten voor de risico's in kaart gebracht zijn. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij gezondheidsdiensten komen volgens haar jaarlijks 20.000 van dit soort signalen binnen. Koopmans is de eerste getuige die de parlementaire enquêtecommissie verhoort. Zij was lid van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over de aanpak van de coronapandemie. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Dat maakte de officier van justitie bekend tijdens een zitting over de ontnemingsprocedure in de rechtbank in Amsterdam. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De voetballer werd in 2024 bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor betrokkenheid bij drugshandel. Promes ontkent en ging in beroep. Inmiddels zit hij ruim een jaar vast. En de bevolking van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling sinds 1920, toen het land begon met volkstellingen. Volgens de Japanse overheid is de snelheid waarmee de bevolking krimpt zorgelijk. Japan kampt al jarenlang met vergrijzing. Het land heeft de oudste bevolking ter wereld. Bijna een derde van de bevolking is 65 plus, berekende het National Institute of Population and Social Security Research. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is het geluid van de lente. Dit is het geluid van Venlo Vintage.
0: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
3: Goedemiddag,

0: Stralend als de lentezon. Venlo Vintage.
1: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... brengt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen... en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
2: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
3: Tot morgen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn vernielingen aangericht door een groep van 6 mensen. De verdachten gingen er na het incident vandoor in een taxi. Hongarije krijgt voorlopig 16 miljard euro aan Europese subsidies vrijgemaakt. Dat geld was eerder bevroren vanwege de zorgen over corruptie en de rechtsstaat in Hongarije. Het kabinet neemt de helft van de adviezen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat over. Veel plannen lagen volgens critici al op tafel, zoals het makkelijker maken van reparaties en subsidies voor elektrische auto's. En Israëlische troepen zijn in het zuiden van Libanon de rivier de Litani overgestoken en voeren aanvallen uit verder landinwaarts. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage, de allermooiste klassiekers.
3: Heb een smakelijke en sfeervolle barbecue met Venlo Vintage.

Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van der Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van 9.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie wil ouders die hun kinderen om geloofsredenen niet naar school laten gaan, toch strafrechtelijk vervolgen. Dat gebeurt na een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstellingen van de leerplicht heeft aangescherpt. Volgens de Raad zijn openbare scholen in principe geschikt voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing. Kinderen in Nederland zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Eerder stopte het OM met vervolging omdat zaken lastig, langdurig en weinig succesvol waren. Het kabinet zegt onder de indruk te zijn van de uitkomsten van het burgerberaad Klimaat, maar neemt maar de helft van de 82 adviezen over. Premier Jette noemt het beraad een voorbeeld van hoe burgers en politiek samen kunnen werken. Er komen meer subsidies voor duurzame maatregelen, maar geen CO2-belasting voor de landbouw en ook geen wet tegen voedselverspilling. Wel komt er onderzoek naar een heffing op fossiel plastic en een verplichting om meer gerecycled plastic te gebruiken. Koningin Maxima krijgt als reservist een algemene rol binnen de koninklijke landmacht. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is de koningin bij het militaire huis van de koning geplaatst en niet bij een specifiek regiment of onderdeel. Vandaag kreeg Maxima haar baret met daarop het embleem van de generale staf en daarmee ronde ze het eerste deel van haar reservistenopleiding af. Het militaire huis van de koning bestaat uit 17 mensen, één daarvan is Maxima's dochter prinses Amalia. En Israëlische troepen zijn in het zuiden van Libanon de rivier de Litani overgestoken en voeren aanvallen uit verder landinwaarts. Volgens de Israëlische premier Netanyahu zijn de militairen ook actief in de Bekaa-vallei en in de hoofdstad Beirut. Libanon eist dat Israël onmiddellijk stopt met de aanvallen, maar Israël zegt dat de operaties alleen gericht zijn tegen de Sjiïtische beweging Hezbollah. In Washington praten vandaag Israëlische en Libanese militairen verder over de toegenomen spanningen in de regio. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de lente. Dit is het geluid van Venlo Vintage.
3: Stralend als de lentezon.
4: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu. En laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.
5: Het is zonovergoten lenteweer en je geniet van de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage. Een glimlach van oor tot oor.
6: Goedenavond. Een heel prettig weekend.

Samen luisteren naar oude klassiekers verbindt generaties en brengt herinneringen tot leven. Geniet van een ontspannen weekend door te luisteren naar de mooiste klassiekers op Venlo Vintage.

0: sluit je ogen. Luister naar de klassiekers. Venlo Vintage.
1: De nacht strekt zich uit als een lange straat. En Venlo Vintage loopt voorop met gouden klassiekers.

0: Het is 1 uur. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Goedenacht.
3: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
2: Een hele goede nacht.
3: Psst, Venlo Vintage wens je een goede nacht.